Een krant. Neem een krant. Een krant. Neem een krant. Een krant. Neem een krant.